0: In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. Drie van de vier doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een vierde strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongelukken op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vast.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

me baro no odi e me baro no odi ini anenfu ananaf kedwaman pong oktuan bigi odi me baro no gogo miti den krachti nanga de machti fu anaturu disi and then abasi fu a plane disi me baro no odi oktu in anen fu den Omasma krachti di sorgo tak libi deja tapa planet en disi. Ook tuan bigi odi me baruno gomiti den bigi sma fu unu de wansanya ma hebi katibo. Me baruno odi ook tu inaneng fu ya aspid den spiritualiteit fu unu serefi. Me baruno odi ook toe in een neem voor de scheppers, voor een UNO. De scheppers zijn met alles aan pot, ja, zo, tapu a grong tapu. Dus dat je arkiwang aflevering baka voor arkiatori. En in arkiatori werd ik ook Afrikaanse sma tori. Smei tegen mij dat bijna nooit je tak fusrana, met tak fusrana. Maar aanhoorlijk van alles maar het tak ving. Want ja, we hebben geen hand daarin. Tak ook kan go tak aan haar in kabinet van, hey, dit moet je niet doen, doe dit en noem maar op. Des maar nou arkoono. Dus dan moet beter in mij hoor mij bezig. Dan ga je eens maar voor mij. En vooral eens maar Sanosab de egi geschiedenis en ook toen de Nosab Sanadin spiritualiteit nanga dat mi ene de bezig en alle Afrikaanse sma zowel de Wansranang zowel Uno Salibja Umuse arki atori dus ojos don kontoni nanga sani da inosab disi inosab dati nina wali bisma ya no wa meti metine gogo luku san in buku san skrif da pesa amanda ti skrifi mana tna wan san ifu olibisma uno mus do de san da ti brada nanga sisa wat want wat no mo brada nanga sisa di skrifi omen buku om trend uno ook to uno geschiedenis en ook to fa Afrika bede fos en katibo. Dus alle dingen zijn dat en de bradananga sisa. Ik heb een papier. En Amanda die aan wat trouwen, ben de een tap Curaçao, drap in een gebied dat die. En Amanda neemt een tula. En dan ook dan wil ik een verschil tussen een UNO 1 juli, na tijdens mijn memory. Abiji brada sang iep den mopo eita anu fudeng ana beule unu ne do den sanat nanga den vrijheidsstrijders fu unu berdenga set up 1 juli omdat den strijders dat die fit novo di unu Afrikaanse sma zodat ook on de free want if abe den adem yobo dat teleka di ifti de manga yobo de in katibo. Maar de Afrikaanse sma in Sranang, den feti, giden reti, bradadanga sisa. Dus om ze te denken dat mee ook toe, tijdens een 1 juli, want wat nog voor een bradadanga sisa, die feti, den ten dat die, voor een katibokong ba. Dus alleen staat om memory, om eigenlijk naar memory, om ons memory zijn. Niet dancing en swinging en eten en drinken.
Want if the man dat die, en dat is aan Ipsa in naar Zuid-Amerika, Caribisch gebied, dat altijd wabi-strijders die eco op Giden Sani voeding en ook to Giden Sani voeding sma, die een. Ja, die in een katibo. Teleka die heeft die de Europese en katibo obigisma. Den oan geeft toe te accident of verteerding bepaalde sani. En sami vind erg voor de Europese dat die. Ano ding, doe den ogri. Maar de voorouders doen de ogri. En de ogri zijn de voorouders voor de zorg dat de die lepeden de. Dus zonder Afrikaanse sma, Europa no bode lek fa ade. En als een natieve missie, te als een contact onutori, kan de onune denken go sofara. Maar aan elkaar, tak een Afrikaans is, maar ook een takje wel voor Uno Katibo, zijn die daar eigenlijk, mogen we dat niet? We moeten onze mond dicht houden. Uno actie toch, tak Ingris, maar aan Nederlanders, ben Katibo een sma in Suriname. En dan zeiden we Uno contact over de zand dat hij dan. Meshik bat ak an desma ego na den an masa eka den sref den jo en dat de tegi den sma van ja na wan boonsan an Hitler do na nga den wan nu zijn ze hoesen nu zijn next voor den san dat die desma ego drape de sref srefi en a ploeg dat die mag tak na nga en wat doen en laten sadewani. Maar dat mina nga yugo doen san dati. Da ala sma dena unu en tapu. Dus daarom ik brada nga sisa. Unu Afrikaanse afkomstige. Umus e nummer 1 libi buna nga makandra. En umus e dusan samen nga makandra. Want je hebt want to organisaties die dus contact en zo onu katibotori lai omen en asma die de bezig en heleboel leven op een eiland want mi kan takasa nat want ano diari mi de atapa arki dosu e broadcast Uno Afrikaanse smasani vanaf dag 1 akatibotori etaki. Da efkande soms ma be arki denk an de programma dati. En dan den kontata conclusie dat dogo opowang sani wat te maken heeft met an katibo. Maar vaak zie je die mensen niet, je hoort ze niet. En dan een denetteri ook toen niet meer vindt, maar ze aan het diari, dus maar de bezig naar een akatibotori. En de soort zijn dat die typisch Afrikaanse Surinaamse mensen zijn, aan het walamala. Mijn sabief zeide, met een wandusan. Samen, makandra. Altijd eilandjes, bradanga sisa. Dus vind je het gek dat de jobonete kunnen serieus? Zo'n groep, en mina trobi efde ati obronam tapu, zo'n groep, edusani gewoon vanwege money. Code eerlijk. En dat hebben we niet nodig. O abisma van nodo die nego go dusani omdat de wa ap money o an abisma die jepi fu mek uno ap den rechte
sa onu mus abi beradanga sisa. Want say de mek somen organisaties mus de. Om wat. En dan dat in Afrikaanse Surinamers die moeten dan gaan kiezen bij welke van die organisaties ze willen zijn. Maar dat mag niet meer vinden. Uno moest op 10 en 20 voor den zijn dat die zogenaamd de bezig nanga katibo en noem maar op. Zijn we kunnen op wang bigi vereniging die er door zijn dat die. En dat dan de juiste mensen zitten op de juiste plek. En als je ergens donderen zo omdat een Iwan money, dat wens ik is aan money, zei je doet dan aan money, want de aan money, naf dusani in na kader, fu ketikoti fu 1 juli. Het is toch niet dat je dat geld in je zak gaat stoppen. En ik heb niks te maken, ik kan de watus, maar ze hebben de zaten arki. Ja, mij het ook vast aan de. Mij heb beledigd nou aan een christma aan de wandati. Want de zandat er val me op dat om mijn organisatie ineens de tide dee. En bijna nou af de noma mek uwan kofu, zodat die met z'n allen. Ude in wang organisatie. En temilukuja in Nederland, dan a Afrikaanse Surinamer, na enige groep, zijn ook wang behoorlijke, zijn niet bij elkaar. Turken hebben, Marokkanen hebben, de Maasai kadenschrift denk je abi. Maar alleen Afrikaanse Surinamers deuwen op 1001 voor de Libisme zijn opposani. Ze willen dit, ze willen dat en noem maar op. If we doen als aan het tapafasie, dat is maar nog te koe serieus. Dat is maar nog te koe serieus, Abradangasisa. Dus alle den organisaties zijn de in een kader voor ketikoti en noem maar op. Ook haar een vergadering. Dat we allemaal zijn bezig met de zand. Moeten gewoon één grote organisatie zijn. Want if om in voor de zand de. Daar vind je het niet gek dat ik deze manier te koe serieus. Dus man, het is serieus, maar dat ligt niet aan die mensen, het ligt aan onszelf. Dat schreef Onomando plechtig. En Terry ook toe, sma. Zijn de boelangak bezig naar de Sandisi. En dan nou, dat in dat nou af de organisatie zijn de nou bestonden niet eens. Kan er dus mij arki atori ook toe en. En dat je kies wat mooi spirit omtrent een archiatori. Voor mij mag het, maar alleen nog wat doen. Omdat je denkt, voor een money organisatie of een money naar de wand dat die. Dan begint maar voor een ook bij roko om een jaar, om een eeuw. Nooit denk je zo aan Sani. En. Toch hebben ze genoeg dat overleefd. Want als ze nog overleefden, zijn dat die minanga yunobode. Minanga yunobode. Wang een museum de over Suriname. En dan vind ik organisaties moeten ervoor zorgen dat zo'n zijn de gidens mafu unu sanyang katibo. Gide Afrikaanse smasanya ma akatibo in Suriname. Gide smalat wa museum muskom. Suriname mag ook wa museum. Maar wa museum ook to muskom de omtrent den smafu uno sanya ma ebi katibo.
imus-imus te in arrive the import ala den keti na ngade so san sa de mabe tailens mananga I kan gogo kan I kan buy one de ouro boto ete peres mabe war the first heat de pote auto ala mala in a museum ala den boy ala den san that must de and you as rana up one on op zo'n sani drapeerde naar ons Suriname, maar het is van Suriname. Het is niet speciaal voor deze Masanyama Hebi Katibo. Oké, if dat no de, dat uno moet zorgen, tak asan dat de. En dan, if den organisaties zijn de, als ze daarvoor gaan, dan ga ik met ze mee. Maar Messi Walosani, sa epsa, en ik ga daar niet mee eens. Ik ben daar niet mee eens. En daarom nogmaals, desmane, te kunnen serieus. En aan de schuld voor des, maar dat denk ik te kunnen serieus. Het ligt ook aan ons. Isa o men bevolkingsgroepu elibja in Nederland. Gogo luku alamala abwang organisatsi. Fosi, den Afrikaanse Suriname, be ak den sandat fosi. Men minus hap, ef sumanak ala den sandat panya, dat we dat soort dinges niet meer hebben. En afgunst onder de UNO is ook groot. Daarom heb ik vooruitgang naar de naam UNO Mindri vanwege de soort houdingen dat hij. UNO afgoot ik nog een keer Grani vanwege Katibo. Grani hoort daar niet thuis. Na die Dibrisant ik den bigisma voor UNO. Dan moeten we daar wel serieus mee zijn, hè. Het kan toch niet dat een alassant voor UNO naar dancing en swinging. En ook toe aan afgunst onder UNO, Biggie, Jarusu onder UNO, a Biggie Bradanga Sisa. En if de negativiteit dat kunnen omminderen, dan kunnen we het vergeten. If organisaties de, en dat zijn organisaties, ik kies money voor weet ik veel wat ze dan gaan doen. Tak anga volk, tak anga Afrikaanse Surinaamse volk, dat je dit en dat hebt bereikt, en wat gaan we voor die mensen van ons doen? Maar alles is geld, dit geld, dat. En ik zeg ook niet dat Desma heb wat ammonina in den zakken. Misschien een beetje wel. Maar als anders moet veranderen. We willen niet 10 en 20 mensen hebben die op organisatie. Die op wat organisatie en het heeft te maken met Katibo. Dat in een vergeti, dat aan een jouwande. Uno Afrikaanse sma ulais majaso. Ulais majaso. En dat kan de te uno, edwaas aan dat boom, dat is ma insranang, kan tek dens aan dat over. Want daar is het ook dancing en swinging. Dat is ma nee. Minus een soort organisatie die erop is. Voor kan zorgen dat. 1 juli Akatibo Benkba, attack organisaties die in Rokonanga adeidati. En geen dancing en swinging, maar echt dat we bedoeden ma voor uno. Want me volg als aan dat die, zeg maar van de afstand. En ja,
Den zijn voornoemers de plechtig, bradanga sisa. Wanneer we een kri volk, dat we plannen hier die ze. Mek zo'n soort die debris aan mee. En dat na obigisme. Dat na uw voorouders. Kan de onie denk je ook te gomoren varen taki. Dus nou aan zijn zijn milot taki. Want het is belangrijk. Fus magogos don denk je taki. Hey. A manier dat apleti. Ono zijn dit idee de hè. Dus ook dat ik ono voor den bigisma voor na 1873. Dat kan ik ook voor den obeen de moro. Maar densma, sabe de fos densma dati. Wel, nyam wan volledige katibo totdat ze dood zijn gegaan. En dan, in Suriname, die a katibo benkba, katibo no benkba eigenlijk. Yunoba frokomoro en noem maar op. Maar de man komt uit Onono baka in wat hertra soort katibo, zogenaamd een tekagade voedensma. Dan gaat het beter voor je gaan, want jullie hebben niks, jullie hebben niet eens godsdienst en noem maar op. En dan poort die Afrikaanse sma voor de tijd dat die kan de meeste van de geboren in Suriname. Weten, je poort helemaal niks van Afrika. Dat op een Afrikaanse continent altijd spiritualiteit bende. Altijd vanaf het begin. Vanaf de eerste libisma met jaso. Dat op planeet disi. Dat we op spiritualiteit. En mijn man grap ook toen voor ONU. Dat UNO vind ik de doodnormaalste sani. Vooral als je komt op spiritualiteit. Het kan niet dat katibokba, gelukkig, maar dan want trakatibok kom. En akatibos aan kom. Dat na go waka bakasani maken heeft met ons Afrikaanse mensen. En dat in sani, sanaf you, de man tegi desma in den ten dat hij dat desma dom, desma achterlijk, desma no beschaafd. Denk ik tien zo desma sa edo onbeschaafd, de san tegen obigisma. Nadat de wakai tak nang ade mofo. En dan ununu mus breiti. Tak de ma e denki so omtrent ununu. Wie houdt wie voor de gek, bradanga sisa? Minus ab nou een kri volk, hè? Sa wan tra volk do omen wis wasan nangeng. En dat den smadati e gogo. Waka baka den smadati. Het tek des ma brivi structuur abra ook toe daarbij. Efu vinden zijn dat die is normaal. Dan kan je dat een heleboel van ons die zo denken sporen niet. Wat zijn in die hersen? Nee, klopt. Men is echt nog wat een keer volk. Dus maar doe echt om hen wies wat zijn nangen. En den vigis ma fuuno saberi in katibo mi de 100% zeker dat de bekaar den krachti nanga de machti fu den kom. Want den vigis ma fuuno saberi in katibo den obero kon nanga buitenlandse bribi strukturo. De beorden bezig nanga a bribi strukturo sadek mopo fu Afrika kon asranang. En ook toen ik op zorg was aan die zwak, daarna zeker liefdadigheid, no? Tak dat is maar nu odio, de bribi structuur. En dus maar nu zijn we in een kolonisatie.
Deze man had hij, bij moes. Dus eigenlijk de man kent de heer Limis man had hij. En telk had hij de kent hij de. Olang geleden, in een man karwang Afrikaanse Surinamer, in een kantijen tak in een Afrikaan, na trobi Jezuku. Dus fafa hersen voor ono. Want het is toch zo, de man zijn go voor de inheemses, dus man zou elkaar zo, die de day in Noord- en Zuid-Amerika, de voor de grond voor de sma. En je denkt toch niet dat die mensen daar blij mee waren? Tuurlijk niet, tuurlijk, dus man op een breedte. Maar ja, die mensen konden niks tegen doen. Want ding, en een wapensang is zorgen naar de tapo. Ja, dan worden die mensen toch ook bang. Als dat niet ook toen je hebt de pijl en boog. Want wat er groep ook konanga kanonnen en pistolen en geweren. Dus dat is een Libisch Maratien. Is die man klaar ding. En dan bakarat die denk ik de Afrikaanse Surinamers, liever gezegd denk ik Afrikaanse sma, komt op insranang. En het was niet zo dat de sma kon in een sranang, omdat hongersnood bende op het Afrikaanse continent. Golkuyu geschiedenis. Afrika nobeer pina. Die mensen hadden van alles en nog wat te eten. Omen sanidens maar vinden uit. Dus manu vanaf katibokong, de manak alles aan boroko voor Afrikaanse sma. Alles aan. Zo futaki unu moest kijken op. Tegen de sma, want ze bouwen dit, ze hebben dat, en noem maar op. Maar boem voor de voedens aan, was al op het Afrikaanse continent. Want koninkrijk bestond hier niet in Europa. Koninkrijken bestonden in Afrika. En daar heeft de man te kas aan het over, dat de man kom ik ook toe. Koning van Engeland, koning van Nederland en noem maar op. Dan was aan voor pas. Maar onze voorouders hadden dat ding daar al tienduizenden jaren dat we abdens aan dat ik ba. Maar if one go achterhaal uno een den aan voor uno. Dat ja, dat elke idioot kan naar jou komen en vervolgens jou opzadelen met leugens omtrent jouzelf en je geloof al die dingen daar, ja, dan word je in je gedachten minder waardig. Midden zeker dat ik was, maar klap je, hè? Ik denk niet dat morgen jullie persoon leuk gaat vinden. Tuurlijk niet. Dus mino man sap a houding voor uno Afrikaanse sma te asane kong tap akatibo. Bonfurus ma geboren tijdens akatibo. Die weten helemaal niks van Afrika. Zijn daar niet geboren. Zijn geboren na de depressie. Het is matcha denk ik of goroke gratis. En deze man is geboren tijdens Akatibo dat hij weet ook niks van Afrika. Want ze zijn daar niet geboren. Ze zijn geboren op die plekken per de man Katibo denk. En dat is maar dat hij ook toen nooit nog iets had denk. Voegen op zoek naar de eigen geschiedenis. Densma ben de zadel densma op naar een geschiedenis
je moet weten. Geschiedenis van Nederland, geschiedenis van Engeland, geschiedenis van Spanje, geschiedenis van Frankrijk. Of nou een Fransman, Katiboyo, dat jonge volleers aan voor een Fransman. Engelsman, Frans, Nederlandse, sma. En dan ook, eerst eens maar ben de abdeel voor de ambigisme. En dan later denk ik de no, een leraar voor de sma voor ono. En bon voor of den sani, telka de ifti de. We wakken aan de zandati. En tegenwoordig trobi emek ook toe. Omtrent de wang. Sano wan, sani voor de buitenlanders, voor takenso. Fusma sano jers uno. En dan, a groep of uno, moet juist blij zijn. Dat een Jan of Afrikaanse sma wereldwijd, die wel degelijk op een Google omtrent dingeschiedenis. Je hebt Nofos, Brada Nangasisas, zijn schrijf zijn die UNO een omtrent UNO-geschiedenis. Veelal zijn het mensen die in Engels praten. Dus die boeken zijn ook in het Engels. Maar TDD, ik kan lezen wat Engels boeken. Ik vind het grap, een woord dat het betekent. Je hebt toch woordenboeken. Engelse woordenboek, Spaanse woordenboek. Dus if you want it, kan het. Want er zijn de voor je achterhaal bepaalde zinnen. En ook toe, tijdak over je geschiedenis, dat tegelijkertijd Goluku a geschiedenis voor de Europeaan. Goluku asan dati over de beulen voor Unusma. En dan kom je tot de conclusie, tegen je Google onderzoek den sani, of de man efforteer je lei omtrent ding. Maar dat je ziet dat Pina bij de in Europa. De mannen bij Abi Skoro zijn, de mannen bij Abi Paleizen en alle die soort zijn dat die. Maar nooit Afrikaanse sma. Bejegen de sma dat die negatief. En tegendeel, de sma dat die leer de trouwang voor zijn. De paleizen zijn weer in Europa. Ano, de Europeaan maakt den zijn dat die. Na den moren. Konan den zijn dat ja in Europa. Dus eigenlijk hebben ze Afrika gebracht naar Europa. En dat ja, die man kiest haar kans. Verklaar Afrikaanse sma. Dat de man draaien zijn niet. Jij had niks, jij bent dom, die andere is achterlijk. En ga zo maar door naar de onzinnige sani. Maar de meeste sma voor UNO doen geen onderzoek. Is misschien een handjevol, doet dat. Dus de gros voor UNO weten heel weinig van hun eigen geschiedenis. Omdat in het verleden, want er een groep die ano, Afrikaanse mensen, maar Europese mensen, die verteerden wel negativiteit omtrent UNO en dan omtrent het principe ook mopo. En dan nog voor UNO. Bribi den sanati falak makkelijk. Wat misab ete in abiging voor broadcast den sandisi. En het is al vanaf de jaren 90 zijn we ermee bezig.
Maar dan, vanaf jaren 90 OD bezig, dat ben ik de ja. En dan, ik ben op Novosma, die kon Tessie Asandati. Dan had je toch best wel een grote groep die ben er bezig naar een zwart bewustzijn. Want hoef des maar ook te komen dit toe. Dat ik kan dat eigenlijk voor Abidji groep dat die ben ik een van de weinigen die er nog is, Bradangasisa. Dus den trouwen, samen met moeite, die last de Libi. Eervol om ons go ook te naar den smarati. Dus we mekaar moeite. En moeite no moest den no maar voorwang Libisma. En lek van mij snap ja, een microfoon den am mofo. Misschien lief ik. Maar, if you want sabi, if na de waarheid je jere, of na leje jere, dan moet je op onderzoek gaan. Dan moet je op onderzoek gaan, Berdangasisa. En, minus afutra, trasmasa e chaden sandi suwaka, maar ik ga geen enkele moment leugens aan jullie vertellen. We hebben genoeg leugens al gehoord omtrent ons. Kan de jaap telekadief die des maar zij briebe de leedati. En daarom, misschien willen ze niet luisteren naar een archiatori. Ze vinden het niks. Want ze vinden dat ik een negatief ben omtrent een christendom, Sani. Ik heb recht. Ik heb het recht om te willen en niet te willen wat ik wil. En if you, ik kan gewoon, Sani. Ik ga niet zeggen dat jij zus, je moet het zelf weten. Maar alleen nog weer mee eden aan de sandati. Want het is ons maar, zang fasi in den tori voor den trafolko. Ze gaan jou niet blamen. Omdat je takie is, zijn niet voor ono en de zand voor ono zijn geen leugens. We hebben geen reden om te liegen. Maar volko zijn klaar ono helemaal, die hebben die liegen. Tap des maar dat im let op. In een kankonawang, Afrikaanse mensen, het maakt niet uit van waar die persoon komt. En die persoon is bezig met zwart bewustzijn. He, die personen zijn bezig voor onderzoek zijn die intra-Afrikaanse asma. Altijd denken dat o de minder ono berengasisa. Want als spiritualiteit voor ono waarschijnlijk. Zitten jullie zo diep in andere mensen hun dinges, dat je niet eens weet dat foskatibo moet je jezelf afvragen met welke godsdienst, religie, spiritualiteit, met wat waren onze voorouders bezig? Want if you go, take this and abra voor de voorouders. Die kon baka, die akatibo ba. Die mensen hadden niks van hunzelf. In die was maar go na laag, na score, na srana. Dan krijg je niks van Afrika te horen. Je gaat leren over Nederland. Betake net dat ba. Als je nou een Frans man katiboyu, ga je dingen leren over Frankrijk. Als je nou een Ingris man doet asanati, Engelse lessen ga je krijgen. Spaanse lessen ga je krijgen. Maar dan, hoe zit het met dat van jou dan? Hoe zit het met dat van jou?
Dus beradang asisa, wat mij betreft, Libisma mag taxa de wanang demo voor, maar bij mij gaat het niet in. Bij mij gaat het niet in, beradang asisa. Daarom ik hier met de onderscheppers Bigitani, tak een de opomi ai. En ik heb hun niet geweigerd, omdat ik bezig ben met iemand anders een bribistructuur. Want dat gebeurt ook. Dus maar voor de buitenlandse bribistructuur, wat niks te maken heeft met ons. En dan ook de ook achterhaal je spiritualiteit. Dan is het moeilijk om dit door te geven aan onze eigen mensen. Dus een Afrikaanse smaak, die zit zo vast. En dan, ja, nog eens, maar ze met moeite om ze los te krijgen. Het lukt niet, het lukt niet. Dus ja, we zijn echt ver van huis. En we moeten weer onszelf gaan ondervinden. Maar tegen Arki-Arki-Atori. Want in Arki-Atori moet je genoeg dingen hebben om over te praten. En je moet ook niet hier in deze programma komen praten om dingen wat je denkt. Nee, je moet met een inkonangadem bewijzen. Want iedereen kan denken. Maar wat je denkt hoeft niet zo te zijn. Maar tegen op onderzoek uit. En iluku. Dan mag jij best wel een onderwijzer zijn voor jou, mensen. Maar het zijn soms diezelfde mensen. Die wanneer ik deze aan voor jou beroken. Tak je tak onzinnige sani. Tak je tak onzinnige sani. En.

Maar ik vind dat als je toestaan om dat idee naar de universiteit, dan betekent toch niet dat je dan neer moet gaan kijken tegen andere Afrikaanse mensen die op hun manier dingen hebben achterhaald. Dus als je gaat naar de universiteit alleen om jouw eigen soorten te gaan beledigen, na vasen had je gewa scoren. Juist te jugo naar een soort universiteit dat die dat ik bij islaag mooi alasani. Kom ons dan helpen. Word dan ook een onderwijzer van ons. Maar dat is typisch bakka Afrikaanse Surinamers. Ik weet niet, zo lees je dat in de hersenen voor UNO, dat wij zelf neerkijken tegen elkaar. En ja, nogmaals, ik voel me in de universiteit. Dat ik naar rotzooi met taki en noem maar op. Kijk, ik word daar niet boos op. Ik lach erom, omdat heb je gewoon naar een universiteit, weet je dat niet. Heeft die meester je dan niet geleerd? Dat wat je hebt geleerd, is dat ken je. Dat zijn niet bad ook. Je hoeft niet te gaan vinden dat, ja, die is dom, die is achterlijk. Nee, dus maar zij elkaar dom of achterlijk. Misschien weten zij iets wat jij helemaal niet weet. Dus ik ga naar de score dat die, alleen om meer te kijken tegen hun eigen soortgenoot, dan is zomaar je gaat dat bij. Zomaar je gaat dat bij. Dan liever blijf je thuis. Nofosan misabi fu agesidanes. Maar ik ga niet zeggen van onze mensen zijn dom, ze zijn achterlijk, want wat ik weet, weten ze niet en bla bla bla. Nee, ik hou van mijn mensen. En ik wil ook dat mijn mensen al deze dingen moeten kennen. Mi is suku altijd sani over dingen waar ik over kan praten. Want mijn mensen, die naar Arki Atori luisteren, voor hun doe ik dit. Ja, omdat die mensen willen. Maar ik hou me niet bezig met mensen die niet willen. Maar ik moet wel toegeven, het gros van ons luisteren wel naar Arki Atori. En nog veel tijd met dat ik op de ei en noem maar op meteen dat ik naar spiritualiteit op je ei, want naar spiritualiteit op mijn ei ook toe. En je moet het ook niet zo zien dat jij mij niks kan leren. Jij kan me heel veel dingen leren, Abradangasisa. Maar soms maar, omdat kan de gevolg van je scoren. En jij bent niet naar een hogeschool gegaan, maar je hebt kennis over bepaalde dingen. Dan zou ik echt die kennis van jou ook willen weten. Maar nu, de groep nu, ja, groep toe, die willen helemaal daar niks van weten. En voor dat idee, heb ik eigenlijk vooruitgang. Nu de echt minder uno. Dus maar zijn sap een wiskunde naar de soort sanatie. We hebben een heleboel Afrikaanse kinderen hier wonen in Nederland. Koren even op Amsterdam. Dan je scoren, je weet een heleboel dingen. Dan waarom kom je dan niet tevoorschijn? Want je gaat nu die kinderen helpen met hun geschiedenis en allerlei soorten sanis die je kan leren scoren. Dan moeten juist die mensen onze kinderen komen helpen. Maar

mi e erfar dat ano alamala madat ya no fosma ondro uno di an beetje hebben gestudeerd en dan kijken ze neer tegen die andere die misschien tot de zesde klas maar is gegaan, want die wou misschien niet meer naar school gaan en bla bla bla. We zijn hier als Afrikaanse Surinamers, dan moeten we elkaar helpen. Dan, if you have wiskunde, kom tevoorschijn. We zoeken een plekje zodat onze kinderen daar kan komen. Dan leren we ze over die wiskunde en noem maar op. Maar if je hoort je kennis, kie je schrijf je. En voel dat eigenlijk met Java-kennis. Java-kennis. En daarmee moet je ook de mensen die op jou lijken gaan helpen daarin. Ding, ding, ding, nog eens maar ja zo. Want volgens mij Turco heeft eigen school. Marokkanen hebben eigen school. Al wette in Nederland dat het mag, dus die mensen maken gebruik daarvan. Hoezo dan dat Afrikaanse Surinamers, misschien samen met de Antilliaanse mensen, dat niet hebben? Dus ik go heen naar scoren. Dan moet jij eigenlijk, in plaats dat je neerkijkt tegen anderen, moet jij degene zijn die een ruimte gaat zoeken, want je wil dat die Afrikaanse kinderen ook op een hoger niveau moet gaan. Daarom ik denk creator met ik ga naar universiteit om dingen te weten, om dingen te weten. En die dingen die je weet, moet je gaan leren aan die anderen en niet neerkijken tegen ze. Want no forgetti, you leri, na sei leri na dat isabi. Dus als je iets niet hebt geleerd, je weet het niet, is niet erg, maar je moet trouw aan die wel dat heeft geleerd, dan kan leer je ook toe als aan dat bakker toch? Dus in plaats dat we kijken neer tegen elkaar, zou ik zeggen, kom ons helpen. En als ik niet van onze mensen hield, dan zou ik dit soort dingen nooit broadcasten. Ik zou misschien wat anders gaan doen. Maar ik doe dit niet voor mezelf, maar ik doe dit voor die mensen, onze mensen. Want ik wil dat onze mensen onze geschiedenis moeten kennen. Ik wil graag dat ze. Dat ze ook, als ze op school gaan, dat ze ook naar de universiteit moeten gaan. Al dat soort dingen wil ik voor mijn mensen. En als eentje me vraagt van. Dat Awantekaleri die zie. Denk je nou dat ik die persoon gaat zeggen, show dan met haar op? Nee, met alle moeite heeft me kan leren in zijn awansabi. Jammer dat we niet met z'n allen zo zijn. Maar een heleboel van die mensen, ik persoonlijk neem ze niet serieus. Omdat een motto is en blijft, maakt niet uit wat je hebt geleerd, maar you sabi. Sang yo leri. Ma fao waka nanga den sani sa ino leri. If ino leer den san dat wie ben ik om tegen jou te zeggen dat je dom bent. Maar if i leer den san dat dan i wa leer mi ook toe san sa yo sabi. Nou, ik sta ervoor open. Ik sta ervoor open. Want
Want met dat programma is Arki Atori, moet je genoeg dingen hebben om over te praten. In plaats dat je bij de microfoon komt en dan praat je wel een soort rare dingen. Nee, dus ik weet niet hoor. Maar ik persoonlijk zou nooit vinden dat mijn mensen dom zijn en achterlijk. Waar je de job op dat volgens mij in Novosma systeem, die er tot de dag van vandaag mee loopt, schrijft Desma, ze in de universiteit, weten niet eens wie die universiteit naar Nederland, naar Europa heeft gebracht. Ik zou dat wel willen zeggen. En dan wil ik weten wat hun antwoord zal zijn, Abradangasisa. Want zonder de Moren, zonder die groep Afrikaanse mensen daar, dan had je dit soort dingen helemaal niet in Europa. Maar waarschijnlijk, je kent niet de geschiedenis van de Moren, die hier 700 zoveel jaar ook al was. Want waarschijnlijk interesseert dat soort dingen die mensen niet. Maar die mensen die het wel hebben onderzocht, je kan niet zeggen dat die mensen dom zijn, omdat Desmond dit op een niveau voor jou. Dus we moeten daarmee kappen, broeder Assisa, dat omdat je goleri, je gaat naar een universiteit, en dan moet je neerkijken tegen mensen. Misschien kan jij niet eens een ei bakken. Dan komt iemand anders die ei wel kan bakken, die bakt het voor je. En ik denk niet dat die persoon dan later gaat zeggen, Lucas zo'n score, ago ta universiteit, maar anoma bakken niet eens wat ik zie. Het hoeft niet dat Isabasa dat hij want, if you know leren, dat weet je iets niet. Maar alles wat je weet, ja, ik zou zeggen, leef daarmee. En uno de ook toe in wat fasie voor Libi, dat als massa op kennis omtrent Sani, je moet altijd tevoorschijn komen om die anderen die dat niet hebben, dat je scoren den dati. Noora San Giyuwang, en dat je geprelijk je valk. En dan kijk je ook neer tegen je eigen mensen, omdat je naar een universiteit bent gegaan. Ja, volgens mij zijn we naar universiteit die wel degelijk bezig zijn met hun mensen. Veelal heb je dat vaak in de, ik weet niet van andere plekken, maar van de Afrikaanse mensen die in de Verenigde Staten wonen. Ze helpen elkaar met dat soort dingen. Maar if we gaan naar een scoren, het is niet zo dat ze dan neerkijken tegen die andere Afrikaanse mensen die daar wonen. Ik zie dat ze die mensen juist gaan helpen omtrent dat ding wat ze hebben geleerd. Dus Afrikaanse Surinamers, we hebben jullie allemaal nodig. Iedereen heeft zijn specialisme. Dus laten we niet meer gaan kijken bij elkaar. Maar kolukufa, we leerden trouwen omtrent die zin en zo omtrent dat die. Of wil je dat Ayobo moest vinden tof? En de altijd dat jij bent anders dan die anderen. Nee, je bent niet anders dan die anderen. Want in alle kondre, alle volk, heb je mensen die dingen kunnen. En je hebt mensen die wat jij kunt. Misschien kunnen die mensen dat niet. Maar die mensen kunnen weer wat anders die jij ook weer niet kent. Dus de sanati moeten we echt mee stoppen. Het neerkijken van mensen. Omdat igogotek leri en noem maar op. Alla leri zijn u Afrikaanse sma igogoteki. Altijd moeten we de anderen, die misschien niet zo ver zijn, om jepi den sma dati.
just like in tijdens Akatibo, hadden die mensen, gingen die mensen denk ik meer goed met hunzelf, met die anderen om, vergeleken naar Unusano de niet eens in Katibo. En dan toch kijken we neer tegen elkaar. Dus Paradanga Sisa, laten we ermee kappen. En dan gaan we even naar een pokoe. En dan gaat deze meneer een lied zingen over Katibo. En hij vraagt zichzelf af, waarom moest dat eigenlijk zijn? Tot zo.

0: concept werkt.
1: De overwaarde van uw woning.
2: Ja, door Rebecca.
1: Veel senioren in een woning die in waarde is gestegen. Maar dat geld zit vast.
2: Tegelijkertijd
1: heeft
2: hij de
1: en is het pensioen vaak net genoeg om rond te komen zonder extra financiële ruimte voor leuke dingen of onverwachte kosten.
2: Met haar eigen tori.
1: Gekeken naar een lening of een verzilvering.
2: En voor de rest,
1: stellen strenge inkomensvereisen
2: we doen onze best. Zodat een
1: uw huis is uw
2: zodat
1: thuis.
2: Een Afrikaanse
1: en vertrouwd bij welke kan
2: dit zo travasie
1: in
2: na omgaan
1: braden
2: aan Sisa.
1: In ruil daarvoor ontvangt u elke maand
2: ja ook toe denk aan
1: zo maakt u nu al gebruik
2: de meekaders maar dat die de een Heemse fossiele bekaders, maar Indianen. En dan de Indiaan, omdat een of andere Europeaan.
1: Is dat geen probleem. Zolang u in de woning blijft.
2: Afvolg de Afrikaanse, maar de Moren.
1: En betaalt u deze zelf.
2: En dan zo de Kosabitaki, Morenplaneet, want dat wisten de Europeanen echt niet. En een
1: inkomen uit de
2: overheid. Ik ook toe. Komt dat je de moren scoren, de smalici. Maar je hoort daar niets van, want waarschijnlijk. En je passen naar de Europeaan. Die doen net als zij alles weten. En dat zij de uitvinders zijn van alles en nog wat.
1: Vraag nu vrijblijvend.
2: Maar terwijl dat niet zo is, de meeste dingen die op deze planeet zijn een Sansameki. De meeste dingen zijn in Afrika, maar een Konanga de Sandati. Dus in Afgo, denk je dat aan een spot valt, de jobo valt? Nee, want Sansameki dat wel degelijk moet doen. Gewoon toegeven omtrent bepaalde sani. Want het is zo makkelijk. Vier doe ik aan jou. Naar bed weterig. Jongens op alle sani. En dat is zo onmogelijk de sani. Ze op mijn Afrikaanse maar vinden sani uit. Maar omdat ze niet meer op het Afrikaanse continent waren. Ze waren waarschijnlijk in die landen die men hebben gestolen van de oorspronkelijke bewoners. Bijvoorbeeld Nono de, volgens mij viert Amerika van 450 of 400 jaar dat ze daar al wonen. Maar wat heb je dan met die mensen gedaan die daar woonden? Want ik zie ze niet. Dat was taki. Ik hier densma. Dat ik densma groom. Dus minus afvaldensma. Zijn in de Verenigde Staten, de Afrikaan. Ik weet niet hoe ze dit eigenlijk een. Vade goom naar de Sandati. Want in a kondre dat die jaap nofo Afrikaanse sma sa elip dape en heleboel van die uitvindingen vooral zowel tijdens Akatibo maar ook toe daarna maar in sma dat neer kisa grani. Denk is aan die overlangers is er. Toen zijn die voor akkelis is er de meekaar Trump nog of wanneer. Men komt naar Nederland. En dan volgens media ergens. Want beer per blakasma beri. En dat eeuwenakas aan het broken. Dus het mag niet zijn. In zijn land. Doet, wilt u dat ook doen? Dat de Afrikaanse sma nog mag op een museum. En dan moet ik jou dan een top maniertje vinden? Nee. De Sandisi betekent dat je kibri geschiedenis. Zodat je sma moest lukken de sma. Dat zij zijn van alles en nog wat. En die Afrikaanse mensen zijn niks. Uno zang me op voetsrana. Laten we blij zijn dat een dat een systeem zijn de in de Verenigde Staten die Afrikaanse sma. Gelukkig hebben we dat niet in Suriname. Maar net zo goed de Nederlanders ben kanta insrana ete en dat de dualowis was sananga uno. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. We mogen ons leven leiden zoals we dat willen. Maar in de Verenigde Staten, ik weet nog, om mijn oma's maar lees zo dusdanig. Dat de ma ek hier den tra Afrikaanse mannen. If I want ten drapen, like if one frog got eggie, den kluk klein weet ik veel hoe ze heten. Dat ja, Afrikaanse mannen het best zoeken. Dan gaan ze die Afrikaanse manier, ze hangen die mannen in een boom. Verkeer des ma. Dus. De Afrikaanse sma ze liep in akonere dat die. Ik weet niet of ze het nog steeds zo zwaar hebben daar. Maar ik weet wel dat ze het zwaar hadden, Brelangasisa. Terwijl na UNO, gelukkig als aan dat nog ben de moro. Wans aan die zijn beta angel wel na een sranang. Na egi, na dat na fonfon. Ouders en vonden hem behoorlijk. Nou was dat nou een overblijfsel voor Akatibo. En een van deze dagen had ik gezegd in dit programma, als ik nog in Suriname zou wonen en mijn kind gaat naar school. En ik weet hoeveel pakslaag ik heb gekregen vanwege school. En dat zou ik tegen die directeur en die juffrouw, die meester zeggen. Ik wil niet dat jij mij kind slaat, want if je nak mipje me ook al nak jubaka. If mipje doen aan Sanofiti, dat zeg het aan mij. Dus Afonfon Sani is heel lang nog gegaan in Suriname, hè. En gelukkig is het nu niet meer. En volgens mij, na een bouterse, konanga asana dat het niet meer mag, dat je kinderen gaat slaan. Maar ook in Unomek Densanat mee, Boomvoer voor Unomek Densanat mee, Sangonasrana na score, jaren 60, jaren 70, noem maar op. Dat je gewoon een pak slaag krijgt als je iets niet goed hebt gedaan. Maar, Anunanga Fonfon, Imus Lerip Chiwansani. Want jij bent de volwassene. Jij moet dat kind leren. Over ABC, over 1 en 1 is 2. En verleden week had ik het ook gezegd, je moet die kinderen ook leren. Omtrent de Sanisandet op een planeet, Dizzy. Dat na jou roko. Maar die kinderen zo gaan slaan. Kan niet overleggen. Ze zegt, gelukkig is het niet meer. Maar mensen hebben het gewoon voor ons, maar zei Arki, weten dat. Van je obek is voor. Ze hebben het als aan het nou overblijfsel. voor Akatibo. Want volgens mij de Afrikaanse sma begon het normaal te vinden dat je kinderen mag slaan. Zelf je ouders kan je een behoorlijke pakslag geven. Terwijl aan een pakslag in kiesie. Ze moeten je leren omtrent het leven. Ze moeten je leren waarom jij naar school moet gaan. Maar gelukkig als aan dat nooit demoren, beladenang Assisa. Want het was echt niet iets goeds. Het was gewoon een overblijfsel voor Akatibo. Pedens maar weer voor, dus maar. En ook toen de Europeanen in Suriname hebben die Afrikaanse mensen, ze waren ook de meesters en meesteressen van Afrikaanse mensen. Maar die Afrikaanse mensen hebben geen geschiedenisles gekregen omtrent hun afkomst. En wat zowel die mensen hebben geleerd, is om neer te kijken tegen een Afrikaanse continent. Vandaar dat Asan Beta eten in Afrikaanse systeem, dat we nu naar Nederland zijn gekomen, en dan Afrikaanse Surinamers zijn naar Nederland gekomen, maar ook een paar mensen van het Afrikaanse continent zijn ook naar Europa gekomen. Iedereen weet dit. Die Afrikaanse Surinamers keken neer tegen die mensen. Want dat hebben ze geleerd van die Nederlanders. Dus ze vonden die Afrikaanse mensen die kwamen van het Afrikaanse continent. Ze keken gewoon neer tegen die mensen. En die is maar om een soort ding. Dus alleen aan dat die moeten we niet meer gaan doen, Berlingse, want het slaat nergens op. If na Yusuf ben kon ik een idee dat die, dan kon ik nog zeggen dat ja, we hebben het zelf bedacht. Maar je hebt het niet zelf bedacht. Want trouwens, pot is aan dat in je systeem. En dan kijk je nu neer tegen die Afrikaanse mensen. Die komen op het Afrikaanse continent, kom je naar Nederland. Dus al dat soort dingen moeten uit onze systeem worden weggehaald. Want in ons denk je. Dat een leerboos zo om tegen de smadati, dat kan hij jouw niet aan, dat de wet man moest lopen jou. Want je kijkt toch neer tegen die andere Afrikaanse mensen. We zag ook toe, afgas van de man had bij dat die Antilliaanse mensen, kijken we ook neer tegen die mensen. Je baart, die mensen kunnen niet behoorlijk Nederlands praten. En jij bent dan zo blij dat je dat wel kunt. Maar die mensen hoeven geen Nederlands te praten. Net ik van jou op ons tong. Zo hebben die mensen daar ook een eigen tong. Maar omdat, ondanks dat je abas Surinaamse zijn, toch. De land weet je, voelt ook Nederlands. En dan, ik ga scoren. Je kan Nederlands praten. Nu kom je naar Nederland. Een paar mensen uit Curaçao komen dan ook in Nederland. En is aan die zin dat ik het heb gezien. Dan kijk je ook weer neer tegen die mensen. Dus, if I you, Jij bent de allerbeste van hun allemaal. Volgens mij dat Ibriti. Want je bent beter dan al die anderen. Als je dat niet gaat, hoe kunnen we nog een keer die pressie opbrengen als je ze. Dus alle die soorten dat die moest mopen uit ons systeem bakken. En in dit geval, was maar kon dat hij een potas aan het geven. Maar voor pura sani moet je zelf doen. En dan goos doen denk ik dat een persoon zijn comforteren wel een soort sani dat nergens opslaat. Vooral het haten van je eigen soortgenoot. Omdat die niet uit Suriname kwamen, maar misschien van andere landen. Want ik weet nog, denk de Corsosma, we gingen ze altijd uitlachen omdat ze geen goed Nederlands kon praten. Maar achteraf gezien, die mensen hoeven toch geen Nederlands te praten. Die mensen in hun eigen land, al praten ze gewoon papiamento of hoe dat ding heet. En ik weet in Suriname was het ook verboden om Surinaams te spreken. Dan moest je een pen pakken of een potlood, dan moet je gaan schrijven. Als ik Surinaamse taal praat, gaat mijn mond vies zijn. Nooit vergeet die asandati, die hebben we meegemaakt. Dat is zo, dat is maar bij dat komt om Afrikaans. Maar dus ja, jij doet je best om maar die Nederlands te praten. Maar dan nu, dat dan de taal, want na Afrikaanse talen, dat ben de uno talen, maar we zijn dat kwijtgeraakt tijdens Katibo. En onze geniale voorouders hebben ervoor gezorgd dat toch Apuan een. Toch een afwanning voor onze eigen taki. Als er een aantongo is ontstaan tijdens slavernij. Dus, Brelanga Sisa, de tijd is rijp om anders te gaan denken. En helemaal niet meer kijken de mensen die op jou lijken. Kan het gezamenlijk ook doen een DNA-test? Dan zal je zelf schrikken hoeveel van die mensen daar jouw familie zijn. Eigenlijk hoe ze dat dan moesten denken, dat toch dat. Ik neem het voorbeeld van een moeder met 4 kinderen. En dan stelen ze al die 4 kinderen. Eentje brengen ze naar Suriname. Eentje brengen ze naar Curaçao. 2 gaat naar de Verenigde Staten. Zijn we dan geen familie meer? Zijn die mensen dan ineens vreemde mensen voor ons? Het feit dat uno sabi, suma na den brada na nga safu uno, pedengo en noem maar op, doordat iemand zegt dat hij, komt dit woord weer, kijk niet meer naar die mensen. In Haiti, de man had fit katibo. De man fit katibo zo dusdanig. En dan konden die Fransen niet meer met hun. Want er werd ook een Afrikaanse spiritualiteit. En op den duur hebben ze die mensen toch met rust gelaten. Althans, dat dachten we. Maar ze hebben die mensen daar nooit met rust gelaten. En dan Onubaka, dan gaan we neerkijken tegen die mensen uit Haiti. Alles wat fasie Afrikaans is, maar nee zorgo voor me kwam eenheid na u alamala. Want lukono, in Noord- en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, en alle de eilanden zijn de dapede. Wij zijn allemaal... wij zijn allemaal... Dus zeg maar, we horen bij elkaar. En ono abwaan zijn gemeend, dat de voorouders voor ono nyawa hebi katibo. En nogmaals, je weet niet waar die broer van je is gegaan, waar die nicht van je is gegaan, die oom van je. Dus sowieso never nooit om disrespect mag kanderen. Want je weet niet of die persoon ook jouw familie is. Afgas van de maat, panya, Afrikaanse sma. Dus moet ik deze handies als vanzelf brengen niet doen. Maar zorg dat Theo de bezig naar zwart bewustzijn. Want daarom ik zwart bewustzijn moet in ons allemaal zitten, waardoor Junego lukuneer tegen wantra Afrikaanse sma. Je gaat het dan niet meer doen. Want die persoon zei elkaar boku en noem maar op. Wie zegt dat het niet jouw familie is? Weet je of het jouw familie is? Je weet het toch niet? Pas te jou naar een persoon dat we doen een DNA-test, dan kan je zeggen, deze is niet mijn familie. Maar je kan het zo goed gaan en dan zie je dat die persoon wel jouw familie is. Dus alle mensen aan het omhoor rekening nemen. Alleen voor onego kijken neer tegen elkaar brengen ze ze. Ons doet eens aan dat die. En ik weet, bijna ben ik er zeker van, los voor het Afrikaanse continent, maar ons aan de daarbuiten, ik weet zeker dat Awins Peude Barboskopusma moes dit toe. En dat is het werk van onze scheppers. Dus, lik van mij snap ja. Met de microfoon die naar mij een visie. Ik had echt never nooit gedacht dat ik dit soort dingen zou broadcasten. Maar de spirituele kracht die voor Uno, zij vinden waarschijnlijk dat jij dit moet doen. En dan doe je dat. En, maar net zo goed ook toe, ik kan weiger. Je wil dat niet doen. Maar ik denk niet dat je gaat weigeren if nadien met je speciaal voor Godusho Aroko. Omdat, ja, velen van ons zijn waarschijnlijk ook vergeten. Ik denk ook spiritualiteit. Welke spiritualiteit hadden we voor Akatibo? En wat hebben we nu na die Katibo? En dat velen van ons het normaal vinden dat je abi sani futra volku te asani komt op godsdienst. Het reint niet, brengen sisa. Voor skatibo, baby, is al lange Afrikaanse smadek bat op planeidis, is al lange akba. Is al men sani desmadati meki. Is dat om een volk des mamek beschaafd? Heleboel overlangen is dat. Dus, onze Afrikaanse sma. Wij hoeven echt niet te denken dat wij domme mensen zijn. Want kan de trafolku na so deshi unu en de trafolku na abarek fu konfirm next fu unu want de jompo akatibo en dan komen ze ons rotzooi vertellen zonder akatibo unu nobo deso. We zouden niet eens buiten het Afrikaanse continent zijn. We zouden nu in onze paleis zitten. En we waren bezig met onze eigen spiritualiteit. En onze spiritualiteit heeft nog nooit aan ons verteld dat we mensen in Katibo moeten brengen. Maar de bribistructuren voor een trafolko. Denk dat dat zal zijn. Wel tegen de taki. Ik kan katibo den. Want de suma die zien aan de tien voor die diberi. Dus dat wij zijn de kinderen van de duivels. Hè? En die mensen zeggen die dingen. Maar dan wil ik weten waar is het een bewijs dan. Dat uno de dat on me is. Me kan zorgen dat you know they have niks. Je hebt niks. En toen was Afrika al op veel hoger. Ze hadden van alles en nog wat. En ze werkten met spiritualiteit. Maar, om een of die volk kon pas de Absani. En ik vind het een beetje raar dat deze man voor UNO vinden het doodnormaalste zaak van de wereld voor de intrasmabribi-structuren. Dadelijk in aantakken voor a spiritualiteit, hebben we alleen gezegd. Nu was aan de aantakken omtrent dat die. Dan het woord doet dadelijk. Dat gaan we straks doen. Dus, het mag niet zo zijn. Familie Biggie Asandi is niet neerkijken tegen elkaar. No disrespect no een keer Afrikaanse sma. Hoor rekening in Noord- en Zuid-Amerika. Katibo Bende. Omenisme de ma pot kawan. Die misschien niet bij elkaar horen. Je weet niet waar je broer of je zus naartoe is gegaan. Misschien is die naar Amerika gegaan. Of die andere is naar de Antillen gebracht. En dat je loko ding, smadat hier en aan. Je disrespect ding. Dus, nou één keer, en het geldt ook voor alle Afrikaanse sma. Of ze nou in de Verenigde Staten wonen, in het Caribisch gebied, in Suriname, Karkom. Het mag never en never zo zijn dat wij neerkijken tegen elkaar. Moeten we echt meestoppen. En daarom, te den trafolku, ik doe den zand voor den plechtig. Dan is het voor jou de doodnormaal. Ze zag dat ze dat doen, maar het is niet goed wat jij aan het doen bent. Te asan je komt dat zo'n masan jes unu 1 juli katibo te goden kasan dat die. Dus beredanga sisa mobreiti era F unu Afrikaanse Surinamers. Op de eerste plaats niet neerkijken tegen elkaar. En ook toen ook vind niet dat ik kiezen mooi. Oleba wordt dat ook toen. Nee, we moeten elkaar helpen. We moeten elkaar helpen, Brelang Assisa. Want nu een keer volk. Het is al zo bekend dat nu een keer volk nog loopt uno. En wat mij betreft, den afloop mij, den afloop uno. Ik moet ervoor zorgen dat ik de mensen die op mij lijken, dat ik van hun houd. maakt het niet uit uit welk land die persoon komt. Want we lijken op elkaar, zelfde haar, zelfde kleur. Dat we kan gogo trasma die niks is voor ons. Dat we gogo huppel mee naar des marati om neer te kijken tegen jouw soortgenoot. Niet doen, brader Nassisa. Look over so good now, Poco. One green looks at me, maybe she kiss it up me and yeah, WhatsApp Tori. And I wish that need that a baby they may put them babies for their vrouw. And I go ze in my fear so that they kaiman can yamen. So it libis man are you. Dat je dat soort dingen gaat doen tegen kinderen. Dat heeft me vindt niet dat je nou een duivel. Dan vinden ze dat het een belediging is. Ik kijk niet iemand zomaar en dan vind ik dat die persoon een duivel is. Nee, naar nou wat je hebt gedaan. Na asan sa idu met jokisani en dati. Dat kan toch niet? Echt, baby's hebben er lang als isa. Gingen die mensen gewoon in die rivieren gooien? Geen kaiman. Dus hoe Afrikaans is, maar we hebben echt zoveel dingen meegemaakt. Zoveel slechte dingen achter de rug hebben. Dus wat kan dan gewoon trots omtrent jou? En dat laten we blij zijn. Dat niet wij dat hebben gedaan met Europeanen, met Aziaten en Karkom. En waarom hebben we dat nooit gedaan? Omdat we beschaafde mensen zijn. Niemand is zo beschaafd als ons. Vanaf Katibokba, de Adjelika beschaafdheid, moppen uit ons systeem toe. En dan heb ik het doel, ik denk trouwen. Dus laten we dat niet meer doen, Abadalanga Sisa. Koude wan volk baka, die loop aan ma kandra. We gaan even naar een poku. En dan baka poku gaan we lekkertjes door. Naar Arki Atori. En dan gaan we een beetje praten over spiritualiteit.

0: Ik leg u in 1 minuut uit hoe...
1: Ja, ondoro baka na arkidosu raso.
2: Veel senioren...
1: Pewe guang alanga na ataki sawet ak fu...
0: Het geld zit vast. Tegelijkertijd wordt het leven duurder...
1: Ja, dus baradanga sisa... Pewe guang alanga doro... Nanga inataki fu tide... Tasane kont apa spiritualiteit... kade ya amna fosma di ati obro maar den ana ko kade so des masang den ponu man ala den ponu fro Tei wan go loko wan saan, imek de loko wan saan ji. Dan moet je ze zoveel geld betalen. Maar des madat, ino sabi, tak ef de apso wan spiritualiteit, spirit in ding, hebben ze niet van hun vader en moeder gekregen. Want je vader en je moeder geef jou dat niet. Maar heeft den creators voor ono no. Zet je koan fasi. Zoals dat ik moest hebben den trouwen. Maar nu heeft den trouwen als systeem zijn den no. Heeft den trouwen no zijn. Ab des maar dat van no do. Als ze dat geld er niet voor hebben. Dan worden ze ook niet geholpen. Maar aan voor asan dat den creator geeuw, asan dat die. Den geeuw asan dat die, voor je kan je den trouwen. En ik denk elke persoon die een zo'n klachten heeft, gaat daar niet naartoe zonder dat ze 1 cent in hun broekzak hebben. Den sabi dat den geeuw asan die. Maar als het zo gaat, dat een emoes voetbij den, dan zou den een jeppie. En of u asan dat den creator zorgo, dat den smadat de. Maar als aan dat de val me op, daarom praat ik erover. En misschien gaan die mensen boos zijn op me. Maar het is gewoon een feit. Want dat heb ik vaker van mensen gehoord ook. En daarom heb ik mijn kaardens, maar dat is abi, als aan dat in den sting. Den creator no pot, als aan dat in uw sting. Dat je daarmee geld moet gaan verdienen. Den pot, denk, als dat amor betere spiritualiteit, den pot in jou. Voor je kan je den trouwen. En soms heeft iemand misschien helemaal geen geld, kan er nou een pina's, maar dan wordt zo'n persoon niet geholpen. En dat kan niet. Want nogmaals, gaves krijg je niet van je vader en je moeder, want je panang en je is die onhulser voor aspiritsa ordena in jou. Mensen maken gewoon de buitenkant van jou. Maar de binnenkant van jou heeft een kra. En die kra heeft een kra. En die kra wordt.

En de no dio a gafe dat i, dat een FDS mano at money, dat worden ze niet geholpen. Het kan niet. Daarom ben je daar. Om die mensen te helpen. En ik weet 100% zeker, if you do a burokogidesma, ik denk niet dat die mensen vanuit henzelf voor jou niks gaat geven. Door die wansen niet. Maar if je komt direct ook bij, dat als man moest bij je zo aan en tegenwoordig, aan 10 cent in 25 cent, dus wij archieven actie. Maar hoeveel 500 aan de 400 en noem maar op. Dan die je de kracht die dat hij in je steekt, ze kunnen het ook weghalen bij jou. Ze kunnen het ook weghalen, want ze zien van hé, dat is hij, nou als je in het he, dat ook je een gave dat hij. En ten eerste, na vier op den trouwen. Want den creators voor ons sabi, dat wel een soort takkerkracht die den al minder, die wij niet met onze eigen ogen kunnen zien. En dan hebben ze ervoor gezorgd dat die man na umade die dat wel ziet. En dat in de eind staat voor poor asandati. En ik denk niet dat die mensen jou niks gaat geven. Ze gaan jou wat geven. Maar als je hier komt, dat is mamus bij 500, 1600, zoveel. En als die personen dat geld niet hebben, dan worden ze niet geholpen. En dat kan. Het kan niet. Ik ben geen bonoeman of zo. Ik wou wel dat ik er eentje was. Dan kon ik mijn mensen helpen. Ze hebben geld of ze hebben geen geld. Ze worden geholpen, want daarom ben je. Daarom ik de creator met you. En vaak ook toe. Als aan dat die komt uit een familie. Dus kan die I grandpa, I afo, I grandpa, de rokonanga asandati. Maar dan nu, als dan nu jumpo komt af wanaf den trouwen, dan sa erika erpsananga in familie, abradanga sera maka so ruzie. Want iedereen wil dat ding hebben. Maar zo werkt het niet, brada nanga sisa. Jij bepaalt niet per se waar spirit moest gaan. Als spirit schreef je, zou je aroko. Want als ik is je in je kan doen aroko. Maar die zit niet te wachten op mensen die vinden dat als aan het binden naar ding. Ja, waarom is het op mijn broer? Of waarom is het met mijn neef? Of waarom zit het op mijn neef? Dat bepalen wij niet. Want als aan dat die auto is je dat familie, zijn zo'n zijn dingen in een familie, dan wil iedereen het hebben. En dan wanneer hij het niet krijgt, ga je iemand anders krijgen, misschien een neef of een nicht, dan worden ze boos. Maar, brada ngasisa, no forgita saan is nooit. Ano yu e bepaal pe wan spirit ego. Ano yu. A spirit, dati, is vaak gewoon in abere voodoo. En, a persoon sa abere uno de, die hier is maar mooi, precies zoals hoe het hoort. Want die is kom, tak zoals maar o dede. Maar als spirit in asma no dede. Dus die nu zoekt iemand anders. Dat kan gewoon doen in asma dat die edu aroko. Maar schreef in asan dat die maken familie ruzie met elkaar.

De sanisi, je gaat niet naar een apotheek, dan ga je dat soort dingen kopen. En, Jusrefi, no e bepaal, persoon kracht die ons go. Lexant akikba, wan kra, san de in Jusjin, dat ben jij. Die kan willen wat hij wil. Want deze airport, deze niet in Jusjin, als spiritualiteit in Jusjin. Dene, gokoluko alasma, dan, zet het bij deze, zet het bij die, nee. De emek a persoon de ook toezo, dat de zo'n entiteit ook ons dona in you, dat den ook, samek asani surat asan kans dona in you, zij hebben jou uitgekozen. Dus atrobisa familie ewa kei benki omtrend den sandati, ik zou zeggen, kapo ermee. Want if wans ma abi asandati, ano abing fu ensrefi, a persoon kis asandati. En de rest van de familie, je moet accepteren als aan dat die, want het is gewoon een feit. En dan kan het zo'n persoon zijn abasani ook te kondede. Dan als spirit dat die en luko suma oman tjaren. Het hoeft ook niet een zoon of een dochter zijn van die persoon die dat nu heeft. Want als aan dat die, kan go na wa neef, wa necht, wa omu, wa tantafi. En dan is het niet zo dat je dan ruzie moet gaan maken, omdat je vindt, het had bij jou moeten zijn. Jij bepaalt dat niet. De creator schrijft dat precies, suma nanga suma, oma char asandisi. Kijk, ik ben ooit nog colibi in Nederland, hè. Maar ik weet, ik had een keer toen was het nog cassette, heb ik dat voor hem gestuurd. En dan ben ik een keer naar Suriname gegaan. En toen heeft hij tegen mij gezegd dat zijn opa, en zijn opa is dan mijn afo, dat die ook bezig was met die dingen waar ik over praat. Want die zei tegen mijn vader dat boy, ik moest zijn lees boeken. En hij had volgens mij ook heleboel boeken. Dat kan niet een andere neef of een nicht gaan vinden. Dat, want het is ook dan hun opa, dat ding bij hun moet zijn. De creator heeft den sandatin go pedewani den sabit ak a persoon die si oman char asani. Dus het heeft echt geen zin, mensen, dat je ruzie moet gaan maken met je eigen familie. Want kan je wans maar pe sabi ap so wansani, die persoon is een overleden, zeg maar. Maar als je nou de akra de ete, dan het atra kracht die de ook toe, die dat werk doet. Want kan de ons op de sandisi, kan de denken, velen van ons, dat we ons er bepaald per ons aan ego. Ja, we bepalen dat niet. Als ik 15 kinderen hebben, dan kan ik toch niet gaan denken dat die zoon of die dochter, als ik er niet meer ben, dat zij dat gaan doen. Hoeft niet. Misschien iemand anders uit de familie. Dan kan het niet zo zijn dat je dan ruzie moet gaan zoeken met die persoon.
Omdat jij maar wil dat het bij jou moet zijn. Of dat het bij jouw dochter moet zijn. Of het bij je oom of je neef. Spiritualiteit meer ook of zo. Spiritualiteit vooral. Vooral als spiritualiteit. Zijn er pot als een injusting. Dan denk je ook van oh, denk je dat. Omdat zeg maar. Kodak, je hebt een dochter, je hebt een zoon, maar je hebt ook nichten, je hebt ook neven. En allemaal naar voren beren. Dus het systeem dat er in ons is, de kans groot dat. Was maar in je familie, draad bij de ogen doen. Want als je dat DC oma Char Asani. En dan hoef jij niet een. Jij hoeft dat niet erg te vinden. Want niet die persoon die dat ding nu heeft, niet die persoon heeft daarvoor gezorgd dat hij dat heeft. Het wordt allemaal, het allemaal komt het uit het spirituele wereld, Berlangasisa. En voor Kombakatap den bono mananga den bono vrouw, de creators ati obronau tapu, dat even ons makonayu, konsukuye bion kande wa yorka effering, kande wa bakru effering, of demona, of wat dan ook, dat een creator die jou a kennis na a kracht die voor poer den zijn dat die. Maar dan nu komt die persoon naar jou toe en die persoon vraagt je hoeveel ga jij mij betalen? Oh, moet ik jou betalen? Tuurlijk, anders doe ik dit niet voor jou. Is niet goed, Berlanga Sisa. Desmazan deso arki boom samotaki, want de yo contact yo dede talk. En dan, yo avif kona kruto bani, want we rokona na Afrikaanse systeem, we werken niet dat God en dat soort dingen. Want den concept dis bende, dan wa enkri christendom no bende ete. Dan en bigisma fu unu, esor yo. Taki te idede, ja wif gona wan kruto banyi in het hier na maals. En adrapede do luku sanaden san sayudu di ibende ondro asong. En als ze jou nu als een bonoman of een bonovrouw hebben gemaakt, en dan vragen ze je hoeveel mensen heb jij geholpen van de 10 mensen. Dan zeg je misschien, ik heb 2 geholpen, want die andere hadden geen geld. Saïrika, dodo. Ze gaan jou niks vinden, want niet voor dat hebben ze dat in jouw systeem gezet. Ze hebben het gezet zodat jij die anderen kan helpen. En ik ga er nog steeds van uit. Even je hebt desma en je pie ben boom. Ik denk niet dat die mensen hun spullen gaan nemen en dan gaan ze weg. Ze gaan je wat geven. Maar if jongens begin kon direct naar een dat impai, die ze impai, dat die en noem maar op. En of hoe is zijn dat a creator gio, a kennis dat die. Maar desma, of hoe desma dat ook doe. Meer ook een Afrikaanse spiritualiteit. Dan sabi atori voor moeder maat. Dan sabi niet eens sumana heru. Ze weten ook niet wie Asaru is en dat soort dingen. Ze weten waarschijnlijk wel wie Jezus is. Wie een of andere God is. Maar dan zijn het aan of unu. Maar denk je dat na agada voor a Bijbel. En met een bono vrouw na a bono een maasma. Uno ben drink wien katibo. Dat ding was al op het Afrikaanse continent. En dan nu, tekel tekunu, ibap no fo bono vrouw na a bono man.
gestreden tijdens Akatibo en ze hebben gewerkt met spiritualiteit. Want ja, if walibisme wankonangakonangakanono op jou af, mag jij met je spirituele, met je spirit en jezelf verdedigen. En dan dat die desma in Haiti doe ook doe. Deshi den tekel sa e tek den omenisma de mei kiri e kafutu na de wan dati. En de as er één persoon daar is, en die is een grote, een spirituele persoon, en die gaat zeggen van, we gaan dit niet meer pikken, we gaan het zo en zo doen. En, dan, en ik weet nog dat de Fransen zijn met grote geschut daar naar Haiti gegaan. Volgens mij zonder dat ze maar in Haiti bij guns en kanonnen. Alla die botten voor de trasma. En zoomen. De konanga kanonnen. A kanon me gomoro fara lek pe ade a sane fado let da pere tapa grom. En dat denk nanga une forgiti in Suriname as you all that sort mensen die bero konanga a spiritualiteit sandena in den stien fubo fred no fosma Sambedi na kativo. Nogosma abrala na sisa. Dus, spiritualiteit, net wat ik al zeg, is een grote begrip. Het is groter dan een Aladdin's traform voor Asandati. Maar die klachten die ik heb gekregen omtrent een Bradanang Assisas, die Abba gaven voor een poor Jorka, een poor Bakru en noem maar op. En dus maar ook, te laten we dat even daarbij zeggen, en dus maar ook door die egogotek den Sandati. Na een of andere meneer of andere mevrouw, dan gaan ze Jorkas vragen, omdat ze misschien ruzie hebben met iemand anders, of ze hebben een hekel aan iemand anders. En dan gaan ze naar zo'n meneer of mevrouw, dan betalen ze die meneer of die mevrouw. Voor dat denk aan Gideon, Jorka of Wan Bakru, voor op het tapas madati. Het kan niet. Als was maar kon aan de zand dat naar Utah, je moet dat soort personen op schouder meteren. Want als je nu, ze hebben zo aan in Justi, nogmaals, je krijgt dat niet van je vader en je moeder. Je krijgt dat van de spirituele wereld. En onder de chief tamare, dan kan jij niet eentje van die uit tamare is wat we Afrika vandaag noemen. Vooral op de wantra Afrikaanse sma. En die persoon die Usena Ayorka Nusa Abakru Gona Den Tapu, ze hebben het niet eens door. Want dat zijn dingen die Efjuno Abi jij kan dat soort dingen niet zien. Je kan het niet zien. Maar je Eshifa assistent van je Libi en Waka dat iets niet klopt. Maar alleen je weet niet dat iemand een Jorka op je hebt afgestuurd. Misschien anderen een Bakru sturen ze op je. Misschien hebben ze een hekel aan je. Misschien heb je ze iets aangedaan. En ze weten niet wat ze moeten doen. En dan gaan ze naar. Weet hoe ze weten dat zo'n meneer of zo'n mevrouw kan je gaan. De OG een Jorka. OG een Bakru.
En dan moet je dat op die andere persoon gaan zetten. Dat deden onze voorouders niet, Berlengasisa. Onze voorouders, Sapsena, Apaisa, Uopai, Saedudin Sandati. Want als spirituele wereld, nu ging u Asandati om dat te gaan doen tegen mensen. Je moet het doen tegen niemand. En dus moet je het doen aan dat die het prakserie dat ze ermee weg kunnen gaan. Nu vergeet ons aan die, als spirituele wereld is veel groter dan jij denkt. Als spirituele wereld ziet alles. Wij zien dingen niet, maar spirituele liefde wel. En dan zolang ieder boom bezig, is er niks aan de hand. Maar aan het moment, zou je kunnen aan de zware geschud dat hij. Dat was mij kaio. En die persoon zegt tegen jou, meneer of mevrouw, inawa bakuru gimi of inawa yorka gimi, want ik heb een hekel aan die persoon, ik mag die niet. En dan zo'n meneer of mevrouw moet tegen jou zeggen, dat doen wij niet, wij gaan jou niks geven om op een andere te gaan zetten, want dat willen de scheppers niet. Maar, wat er is aan toe, tegenwoordig, Desmarati, wel eens jaren geleden, hè, in Srana was ik, ben ik naar eentje gegaan, daar Migoina Dofo Veng. Het enige wat ik meteen had, dat ik hier weg ga. Nukoroko nanga Jezus dit Jezus dat hij. Want aan Jezus die u asan dat hij. Vos je bent op Jezus, dat een spirituele kracht die voor ons, dan zit je zo. Maar tegenwoordig, Berlanga Sisa, gaat alles nu via een wetman bribi structuur. En ik denk niet dat als spirit sandena in jou, die is niet aan jouw kant. En waarschijnlijk daarom, met je doet afu roko, en die andere afu, je weet niet eens wat je moet doen. Dus u hoort in Sani, apart hebben we gezegd, jullie Afrikaanse afkomstige, jullie sabi dat if you are den soort zand dat in jou tapu, dat je dat hebt gekregen van onze scheppers. Je hebt dat niet gekregen van geen enkele andere brievenstructuur. Want je den creators den zand dat niet bestaan, salibis masref bugomeki. De rokonanga sa ding potigi onu. En nogmaals, you naf aksinoa en kris mamoni. A beloning voor you, hè? Si weet je dat ook niet. Dat krijg je van de scheppers al. Want de shitak. Den giwang een kracht die wa aparte kracht is aan kan doen aroko. En den shitak you oman doe aroko dat die you oman chara sani. En je doet gewoon je werk. En je hoeft niet die mensen te gaan belasten met omen money dat ze je moeten betalen. De meeste sani, sarins maar dat ik gebruik, komt allemaal uit de natuur. Dus men kan de kennis over bepaalde bladeren van een boom, maar aan een jonge kaboom. Dus deze met kaboom,
Den zak precies dat teka blad disi, teka blad dat. Alle mensen toch fluisteren in UAC. En je gaat me toch niet zeggen dat ik moet gaan betalen omdat je water hebt. En een paar bladeren in dat water. En dan vraag je me 1500 euro. Voor wat? Dus een moneysysteem, een Afrikaanse smart systeem, tegen onze wil zitten we daarin, wat een actief katibo. En wat er aan ook toe, if you, nou een Afrikaanse smart, sabasan disi, dat nou een kriptresie op de planeet disi, dus maar ben je zo tof. Nou, dat is aan dat je dat allemaal naar Afrika de website. Maar dan ook die ook in Israël naar de trapprezi. Ik kon ons goed money libi. Alles is geld. Dat je even vergiet. Mocht het zijn dat we ons makkaar je. En die persoon heeft geen geld. Je kan die persoon niet wegsturen. Want dat je dus hoor, heb je gratis gekregen. Je hoeft er niet eens voor te betalen. En ik ben van mening dat als je dus waar ook een was, en dan afro Venierpi, ik denk dat die mensen je wat gaat geven. Je hoeft ze niet eens te vragen. Want als je actie denkt, want die je ook moet uit je steen, wat we dood noemen, dat je moet gewoon verantwoord voor alibi sa je bij abi. En dan ook die door een kruto banje dat die, den je alas aan ik ba. Tak je nee, je pisma, omdat asmano ap money. En of voor Asana de creator make you delik van you de. Dus echt een. We moeten echt. De mamus aan de omarati. Jullie kennen ook niet je geschiedenis. Is me ook opgevallen. Dus. Je mag de een bonne man of een bonne vrouw, want misschien zit dat in jouw familie, het kan. Maar dan ook een bigetaki, neef Jezus aan de wanati. Want om een miljoen jaren Afrikaanse smadekba, die voorouders van ons, kenden dat soort dingen niet. Zo werkte ter aller tijden na de kracht die na de macht die samen ik denk voor je dat op planeet die zie. En ano agado fu a Bijbel met densma. Ano agado fu een de moslim met ono. Maar tegenwoordig oandusani in aanneem voor den soort kracht die dat die. Maar je hebt, als jij die gave hebt, je hebt het niet van hen gekregen. Maar omdat waarschijnlijk boomvoet voor de sma, ze kennen hun spiritualiteit niet. Dus dat de roko, naar de spiritualiteit, zat in koleri en ook de benen baka katibo. Want het was niet tijdens katibo dat de man kon, zadel je op. Na gado disi Jezus dati, de zadel je op na de san dati, en dan weten ze dat jij een brave vrouw gaat zijn, je gaat een brave man zijn. Maar, deze pota spirit in jou voor jou, de walukuma na waluku uma, ze kennen die soort goden daar niet. Dus die vragen zich eigen af, en dan zijn die chief tamarede bezig. En dan zijn we weer bezig. Dus, doe het altijd vanuit Afrikaans zijn.
Jullie kwam een bono man, een bono vrouw. Het is een Afrikaanse iets. Dan kan je niet ineens een heel andere God daar die niet van ons zijn. We zijn daar niet mee bezig. Onze voorouders waren daar ook niet mee bezig. En dan kan ik me voorstellen dat it is a way of life, waardoor die mensen jou moeten gaan betalen, anders help je ze niet. Moro betre ut ap nanga sanat ino so accident creators funo pot den spiritualiteit dat in justin. Maar dat ga jij niet doen, want een heleboel van die mensen houden van dat. Maar bij mij gaat het erom, if this man ho no ap money, maar wansane trobo de wel, jij bent verplicht om die persoon te helpen. Daarom is de creator take you voor de aroko dat hij. En nogmaals, want bovenop deze man dat hij, dan is dat de eigen spiritualiteit. Iedereen wat ze weten kan, dat de one spirit in den, samen shiden zijn dat hij, en samen poor den zijn dat hij. En verder weten ze niks van Afrikaanse spiritualiteit. Ze weten dat niet. Vandaar dat Jezus zijn in a doffe voeding slaat nergens op. Want voor je bent collega's op Jezus, de voorouders voor jou waren al met dit bezig. Want vaak, deze massa ekot lukuna de wanati en deze massa kapoosa na yutapu, merendeels zit dat in de familie. Het zit in jouw familie. Maar als die kracht dan vindt dat het jouw neef is, die kracht daar heeft, moet je dat accepteren. Je moet niet eens ruzie gaan maken, alleen omdat het niet bij jou is gekomen. De creator sapsa redu kan de onolibis mano sapsa redu, maar de creator sapsa onu sade edu abrangasisa. Dus asani is nou een belangrijk sani, vooral vanwege libi in een tapa planeet disi, per wala soort entiteiten die wij niet met onze ogen kunnen zien. En dan onder de creators voor nu tangi, dat ze mensen zo hebben gemaakt die het wel kunnen zien en die je wel kan helpen om al die hebi weg te halen van je. En nogmaals, ik ga ervan uit dat if you vindt zo wat je hebt, omdat je no bende, ik kon vinden wat je hebt, dat je die persoon ook niet met een zo annulaat. Het moet van jezelf komen dat je liep was aan je nabaka of wat money je liep of wat dan ook. En tegelijkertijd een persoon zijn abba gaven en dat ono af de kief tamare en wosuku a jepi, maar aan mijn karwan bedrag gio en je hebt dat geld niet. Zo'n persoon moet ook oppassen voor de creators. Want de creators moet geven de sandati, dat in Google met money naar de sandati. De geven voor pisma. En nogmaals, ik weet 100% zeker, de small geven aan sani. Weet je hoe blij die mensen zullen zijn dat wang kan de Jorka bij ververing, kan de wang Bakuru bij ververing. Zo iemand is blij dat je ding. En volgens mij hoef je die personen niet eens geld te vragen. Ze geven je het, want je hebt een grote werk gedaan bij hun. Dus een Uno te casa andat le kwa money making business.
Want nogmaals, a kracht die zand in jou, heb je niet van jezelf. Je krijgt het van de spirituele wereld. En lexam takik ba vaak, den sanati ede in wan familie. Kan i asan bede vanaf i afo, i grandpa, en misschien nog meerdere mensen voor dat zelf. En dan nu, een moment dat zo'n persoon dede, dat een spirit dat dede, en dat een spirit dat die een loco suma voor een familie om een jaar in. En dan kan je afvind dat na jou, dat ego, hij te kiestje in jou. Maar dan, ik weet ook dat families onderling ook om dat soort dingen vechten. Want iedereen wil dat hebben. Maar het is water naar zee dragen. Junior, oerlijk libis, maar we bepalen dat soort dingen niet. Dus, if one sande in je familie, abede is na inneg, ajompo gona in neef, ajompo gona ibrada, niet die mensen daar zeggen dat het bij hun moet komen. Nee, de spirituele wereld doet dat, en dat ook toe, voor de potens aan in jou. Ze observeren jouw gedrag ook. En dat is je dat gedrag voor Adisi, Anomancharasani. Anomancharasani, dus dat nemen ze niet jou. En dan kan dat is je wanneer. En dat is dat ik Adisi Omancharasani. En dat zijn een gros don't op één. En dan nu dan een persoon zijn abbas aan nu. Misschien gaat hij een paar dingen zeggen. Dat hij mijn abba kracht die zie. En iedereen, je hebt genoeg mensen dan. Misschien neef, nicht, brada, susat, oom, tantes. Hun allemaal hadden gewild dat Asan dat die bekona ding. En dan worden ze boos op die persoon die het heeft. Ze vinden die persoon niks en noem maar op. Maar onthou aan zijn boom. De one spirit, vooral even naar de creator zijn en kom. De one spirit, te kiest je in jou. Jij bepaalt dat niet. Je oma bepaalt het niet. Je opa niet. Je vader niet. Je moeder niet. Je ooms en je tante. Niemand doet dat. Het komt allemaal vanuit de spirituele wereld. De spirituele wereld is gewoon dat disi oma tjara san waka. Dus ano sanif kis atiboron. Maar sowieso wel degelijk dens man ook. San abi den gave dat hij. Je kies haar gave om andere mensen te helpen. Daarom ik denk ik jou. Dus om de creators begitangi. Dat de creëer dens man dat hij. Want de creators sabi. Alla de entiteiten zijn de jatapa planeet disi. Om in Jorka, Bakru, de Moonen, weet ik veel wat allemaal. En Aladdin zijn dat die kan gewoest door in jouw steen. En je hebt het misschien niet eens door dat die zijn dat die in jouw steen. En dan, je kan gewoon altijd naar een bono vrouw, naar zo'n bono man. Die wel degelijk het oog hebben om dat soort dingen te zien. En dat je abba kennis ook toe voor de zandat naar je tapu. Daarom zijn ze er. Maar alleen, ze moeten je 100% helpen. Ja, al heb je geen geld, moeten ze het doen. Want ze hebben ook die kracht die ze aan ze doen in ding. Ze hebben dat gratis gekregen.
Ze hebben het gratis gekregen. De creator no tijgen het ook in pai uno vanwege a spiritualiteit die ze op het in je steen. En ook toen in een misbruik voeden ze maar dat ook toe. Omdat je hebt gehoord bij Arki Atori, je hoeft eigenlijk niks te betalen. Je voelt je schrijfje. Zo, was maar je hebt je naden sanati. Je voelt je schrijfje, kan die apersoon wasani. Ik kan je het niet vinden dat ik moest die apersoon wasani. Maar alleen die persoon die dat werk doet, ze mogen je niet gaan belasten met zoveel geld moet je betalen en noem maar op. Zo min of meer heb je. Ja, je gaat een probleem hebben te ego in een kruto banje. Want aan voor asan dat hij den creator wek je. Aan voor den san dat hij den pot den spirit dat in je. Je hebt die dingen gekregen om je medemens te helpen. Want dan heb je de creator, heb je de entiteiten. Zijn dit op de zander. Misschien hebben zij dat soort dingen ook zelf gemaakt. En dan een. Den liep den kennis die is naar Bakaji Uno. Dat wanneer zoiets gebeurt, dan moet je het zo en zo aanpakken. Dus mijn breed heeft een. Ik bono manala bono vrouwe arki atori, ik val ze niet aan of zo. Maar ze moeten wel weten waarom ding abi de spirit dat in ding. Je hebt de spirit dat in je om anderen te helpen. En waarschijnlijk jullie zijn bouwen of zo. Dus dat is niet jouw gave. Maar dat jouw trauma, of een vrouw, ze heeft kan ook, als dat mek ozo. En dat je gaat naar hem, omdat je wan wat ozo, zien een hoge nuite. Omdat dat die persoon zijn werk is. Dus het is echt dingen om over na te denken, brada Nassisa. En... Temi een kombakaren zijn die zien. Ik ga erover praten met die mensen die luisteren. En kan de zo'n bono man, zo'n bono vrouw vindt me maar niks. Vrouw van de heren. Hoeveel accidents me om mijn money. Want gratis ik zie. Gratis ikisa sani, zowel manchi yorkananga bakru. De creator die u a kennis ook toe, fufaimus du arokodati. Dus het komt niet van jou zelf. Dat yabasan dati. De set you kom. En dan zit je kom omdat den sabit ook wel entiteiten zijn natakru kracht die. Dan hebben ze mensen nodig voor zodat tesoan sanip sananga wasma majorka etroben wan bakru etroben demona etro efok de op. Nou, dan den creator schrijft met libisma die dat kan weghalen. Volgens mij in het vroegere Suriname gebeurde het wel dat die mensen andere mensen gingen helpen. Maar omhoog die periode in Amoni Monitori, terwijl Amoni niet horen daarbij, en dat zolang er is maar een paar jaar een bepaalde money, ga je ze niet helpen. Dat is echt een zonde. En daarom ik ben voor UNO. Maar niet uit, ik ben voor een universiteit. Of een boom of een boom vrouw. Je moet altijd weten dat een gave dat Sa'i'abi heb je niet van je vader. Je hebt het niet van je moeder. Je hebt het van de spirituele wereld. Vandaar heb je het.
Dus denk aan Tori Boom, Bradana Nassisa. En we breiden even bonuman aan een bonu vrouw ook toe erarchie. En dat deze tekens aan die serieus. En natuurlijk in ons gewoon misbruik ook toe niet voor de sma. Als ik naar zo iemand ga en die persoon vraagt mij geen geld, ik geef die persoon geld. En dat ik een beetje rook op die want ik kijk graag. Want Jorka de nieuw sting, want Bakro de nieuw sting, de monen de na in nieuw sting. Nou, dan ben je blij wanneer je iemand vindt die alle soort dingen weg kan halen. Wie kan de juistere vibaka? En nogmaals, denk des massa op den gave dat die, den creëert als nu die a gave, dat je ons gogo met money, en dat de waf den chief tamare kom, fugo suku je pina juda, help je die persoon niet, omdat die persoon geen geld heeft. Kan niet, bradanga sisa, daarom ik moest het doen onderzoeken, wees, en dan denk je dat je omdat je nou een bonoma of een bono vrouw, dat je dan niet meer dingen hoeft te gaan leren. Nee, je taal leert ze niet. En morgen bij die advies aan je, Google look Afrikaanse spiritualiteit. Google look at spiritualiteit. Voor zijn er mijn kaarten die het oude Egypte, mana tamare. Go look at den sandati. De Google look van een bigisma voor Athena, die bego onnanga den sandisi. Zij weten, zij wisten dat ze geen geld kunnen gaan vragen aan iemand. Ze zijn al lang blij. Dus des den bonus man en bonus aan een vrouw voor attent zeg maar van het oude Egypte, ze ga je geen geld vragen. Maar als je lekker voor hoe die een soort money liebe, dat zijn Afrikaanse mensen vergeten dat dit draait niet om geld. Het draait gewoon om het feit dat je een andere broeder of een andere zuster help met entiteiten die zij zelf niet kunnen zien. Dus ze kunnen er niet weghalen. Maar een creator met een cijfer IGU. Voor je kan zien wel eens aan dat die. En dan kan het niet dat omdat die persoon het geld niet heeft die jij vraagt. En dan help je die persoon niet. Dat is echt een zonde. Dus hoe denk je, Tori Boom, brother Anasisa? We gaan even bakken aan een poko. Want straks is het alweer 8:00. En dan we gaan door naar Tori Nisi. En ik denk dat een heleboel mensen thuis blij is dat ik dit soort dingen zeg. Want wie zegt dat? Niemand zegt dat. Maar ja, ik althans, ik werk met onze eigen spiritualiteit. En daarom ik niet de creators tangi, dat denk om ik niet leer je over alle deze andici. En dat, tenminste, ik praat vanuit een concept voor uno. Wanneer ook aan de Arabieri concept, aan de Europeanen concept, liberen garoda gidesma. Ik ben de eerste bewoner op aarde. Hoezo? Dat ik dan die structuur moet gaan hebben van mensen die pas zijn gekomen. Kan niet. De vraag is, wie heeft ons gemaakt met onze kusar? Geen van die goden waar we nu mee bezig zijn. Ano de mekuno. En ik ben blij dat de creator met mijn leerschap alle deze aan dat die. En omdat ik die dingen weet, dan ga ik niet zitten. En dan ga ik zeggen, wat een rotzooi is, maar dat etaki en noem maar op. Nee, we gaan doen aan educatie. Zorg is maar eens aan dat die. En we beginnen aan Sandisi en wat dat nanga e ook toe. Het belangrijkste is aan nooit nog kijken neer tegen ons, maar omdat je gewoon naar een universiteit,
dan ga je vinden dat die andere niks is en bla bla bla. Nogmaals, misschien kan jij niet eens een ei bakken. Dan moeten die mensen toch ook tegen jou zeggen: ach, jij weet niet eens hoe je ei moet bakken, je weet niet eens hoe je een moxalisi moet maken en dat soort dingen. En je weet amper wat jouw geschiedenis is, weet je ook niet. Je weet waarschijnlijk geschiedenis van Nederland, van Frankrijk, van Engeland, van Spanje, maar je kent je eigen ding niet. En dan wantrust me wel, die zat uw eigen dingen. Je kan niet gaan zeggen, walolozan des meitaki. Alleen omdat ik ga naar de universiteit. Maar belangrijk, Sani, heb ik net ook gezegd. Het belangrijkste ding is dat you sabi sang ileri. Maar fawa kan u naar de Sani sa inoleri. Dus omdat Kotaki je komt op een universiteit, denk niet dat je meneer bedweter bent. Want er zijn zoveel dingen, zoveel fasen voor kan leren aan Sani. En ik ben blij voor die mensen die gaan naar universiteit. Dan zou ik zeggen, kom die andere Afrikaanse mensen helpen. If den chinfu 14, 15 jaar, wiskunde. Kom die kinderen leren over wiskunde. Want het is makkelijk om op een hoek te staan. En dan vind je dit niks, je vindt dat niks. Maar je bent een professor. Ga die kinderen dat leren. Hou het niet voor jezelf. Ik had ook die jurken en die bakroes story. Ik hoefde het ook niet op de radio komen broadcasten. Maar op de radio zijn heel veel mensen die luisteren. En dan juist broadcast ik dat naar hen toe. Ik ga geen vaarlijk spelen dat ja, ik ken alles, ik weet dit, ik weet niks. Brother Aziza. Maar zou een creator in wie ede, is met dat werk ik. We gaan even naar een pokoe.

Ya undoro baka amoy poku tak ino mambay mama isa nanga money and tipis an de tori sobet aki brada nanga sisa dat asanat balangarek fu an ya tak asan balangarek fu takti abwan bepaalde gave dat je dat niet een gratis... je hebt het gratis gekregen van de scheppers. En ik ga ervan uit dat je je wansma dan een... als je maar dat schreef, vanuit één schreef, en moest maar je in toch, dat een... en moest maar je in... dat een jou kajeping in asanisa adena inni. Dus ko roko gotapu asan dat die brada nang asisa. En plus dat een jouwe accidents ma omen money. En dan, if des man aba money, dan een dat help je zo ook niet. Drip me in een spirituele wereld, die wordt echt boos op jou, want agiu asandati, want agiu asandati.

That hey, omos ad libis madra pede tapa planei disi dat te de entiteiten dat kon verveer trasma dat wa jepi moes de gidens madati. Dus ik ben niet, bono mananga, bono vrouw, dan denk ik dat ik me dit tegen helemaal niet. Ze moeten er zijn en ik ben blij dat ze er ook zijn. Maar een klachten die ze omtrent een, je hebt geen geld, maar we zijn hier voor verio. Dan, ik zou zeggen, help die persoon. En wie is nono de persoon abamoni, maar misschien heeft die persoon dat geld morgen. Dan gien. Maar jagi den smak weer baka, omdat desmano abi amoni dat die fupa you, is niet een goede iets. Want nogmaals, if you know een bono man of een bono vrouw, dat heb je niet gekregen van je vader. En je hebt het ook niet gekregen van je moeder. Je vader en je moeder hebben gezorgd. En dat vind ik ook weer een top iets wat de creators hebben gecreëerd. Dat jullie kwam een libisma. De gia-kennis dat hij de pota juiste spirit in justing. Alleen omdat zij weten om in voor de entiteiten zijn de gia zo samen aan uno die niet goed zijn. En dan ben ik blij dat de creëren van Sani, dat mocht het zijn dat zo was aan psananga jo, dan hebben zij gecreëerd, man en vrouw, die kan je op jou. Dus mijn breedte even aan toe. Bono mananga, bono vrouw ook toe. Arki atori. Ik ben niet tegen ze. Ik ben juist aan hun kant. Maar ik kan niet aan die kant van hen staan. Even als mij kom. Als manaba moni. En dan in je pasma. Is niet goed. Ja, bradanga, si sa meshi dat ayoro. Edoro Gwegba, afgelopen donderdag, het radio Frimangrong is weer in de lucht. Dan heb ik ook een programma daar gemaakt afgelopen jouw Yabadi-dag, donderdag. Kan de Efiwa Arki Mora Arki Atori, ik kan gewoon Arki a programma dat die na uitzending gemist via Salto en dat je Arki een aflevering etefu Arki a Tori. Tani takute kuten fu Arki a Tori a dedisi fu kwasi na kwasiba en de mi breiti na unusa e Arki want het zou wat zijn, je komt broadcast om mensen niet, ja zo. En dan luistert niemand naar je. Dus al is het maar één of twee personen die naar me luisteren, dan voor die twee of drie personen kom ik in de studio. Maar voordat ik in de studio kom, dan ga ik altijd kijken over wat ga ik het hebben. En zo lees je, als ik maar verteer is, dan denk ik, oké. Ik heb een radio mo broadcast als aan DC. Alleen voor. Ja, alleen voor je densma. En ook toe. Voor kan tegen de bono man en de bono vrouw. Heleboel dingen draait niet om geld. Zoals iemand zo'n entiteit in die persoon zit die niet daar thuis hoort. En je kan dat weghalen voor die persoon. Nogmaals, ik ga ervan uit, want ik zou het wel doen. Jij vraagt me geen geld. Ik geef je wat. Ik geef je wat, want de man dat je niks komt vanzelf. Dus het is niet zo dat een unomus kies money. If nadat hij. Me vindt dat je zo desma kan geven aan money uit deze revie.
Maar als je die mensen gaat vragen, 15, 1500, 1600.

Yeah, then I want money making business. Maar voor Asana den creator Gio, a gave dat hij dat ik kan poordensma. En het laatste zijn ze aan het pakketten, dat Theo Abdensanati, moro betre igogo teki studie in Afrikaanse spiritualiteit, in plaats voor het gemak dat we gaan naar een brieven structuren voor de Europeaan of kan de voor de Arabieri. Nu doen zou ik zeggen, Libdensanati Gidensma, er ook een nieuw concept. Ja, dat was het voor vandaag, Bradang Assisa. En ik zou zeggen met mama Aisa Anana, Nanga Heru, met de Alamana de Nanga Unu. Tak Nanga Ding, Nanga den spiritualiteit dat voor Unu. Krujeri Nanga Ding, want de Arki, de Jere, yo. En wat mij betreft. Mine gona no wa enkri fu den tra an bribi strukturu dan ook go begi fa densani omdat ik de scheppers van ons nodig heb. Nee, ik ga naar de scheppers van onszelf. Wij zijn de eerste mensen hier op aarde en toen bestond geen een van die bribi strukturu en toen hadden we al bribi strukturu. We zijn het kwijtgeraakt. De Arki Atori, daar ga je het weer vinden. Ik zou zeggen, Baradanga Sisa, tot een volgende keer, tot volgende week waarschijnlijk. Dan is ik alle moeite baka voor een konja zo de na Arki doso raso. Tot een volgende keer.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met

0: schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moesten Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen.

0: De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor me.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat al...

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: razu gada pau.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.